0: Ja, het zijn jou, Alexander, de buurt van de Red Cat, dat is dat. Voor Noah, de Sierra, of zo, de Wunder.
1: Met die naar het reis, dat gaat, ja.

0: Dus hij kan het wat wij willen dat u met zijn familie is over en ik heb soms dus aan kan het voor u in mijn social feed. Dus vreemd.
1: Nu is dat aan goed is aan kan het.

0: gaat hallo dus van service van captain mee van met de schoolhoeven met die vorm met de van telefoon dan.
1: Dus dan zit de tempo in dit hoofd.
0: Ja, waarom heeft u dit aanschaf?
2: De verschalheid is een eindje die daar ook al een maand ons.
0: Dus waarom heeft u dit aanschaf?